0: was just like a song when we were young.
1: Dit is Radio 350.
2: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
1: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

zappen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
3: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
2: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. En daar was hij blij mee.
4: I feel fantastic!
2: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Er is nog niemand opgepakt. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De voetbalclub uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer opnieuw zonnig en warm vandaag met 20 tot 28 graden.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
4: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door. Maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
3: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
5: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in zijn huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet, en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
3: De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
6: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
7: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Australië verlengt de quarantaine van 6 passagiers van cruiseschip Hondius, waar een uitbraak van het hantavirus was. Het groepje, 4 Australiërs, iemand die daar een permanente verblijfsvergunning heeft, en een Nieuw-Zeelander, keren op 15 mei terug naar Australië en zit sindsdien bij Perth in quarantaine. En afgelopen zondag is in Colombia, zo blijkt, een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Het weer, opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 9 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
6: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen. En is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken vannacht. In twee aanvalsgolven, ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatie. Bevelen. Mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten, want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
5: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het Hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar het wordt nu 23 juni. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
7: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
5: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog. Het wordt weer een zonnige dag en blijft overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en de politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken op te vangen. Mensen die een auto met omvormen hebben leveren als er vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. En als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. En in Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Vanochtend vroeg gebeurde dat in Drachten en gisternacht was het in Burgum nog geen 15 kilometer verderop. Het weer opnieuw een zonnige dag bij temperaturen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 10 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een droneaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. En beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media meldden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag, het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
4: De beste muziek. De meeste variatie. Je luistert naar Outfit met Liesbeth en Hetty.

0: Ja, luisteraars, een hele goedemorgen en welkom bij Outfit, het programma van Radio 350, speciaal voor de jeugd van toen. De keeltjes zijn geschraapt, de koffie staat al klaar, de mandarijnen liggen er ook, die zijn speciaal gehaald, heb ik gehoord.
1: Ja, de mandarijnen waren op.
0: De enige echte Outfit mandarijnen. Ja, deze tijd van het jaar is het gewoon wat lastiger om te krijgen, volgens
1: mij.
0: Ja,
1: ze gaan ook zo in hun schilletje zeggen van, aju.
0: Ja, zeker.
1: Maar ik vind dat idee wat jij zei, vind ik wel best wel leuk. We doen ieders in vervolg een halve komkommer.
0: Ja, het is komkommertijd. Ja. Laten we wel wezen.
1: Ja, precies.
0: Maar goed, mensen die ons volgen via Facebook, die begrijpen waar ik het over heb. De mandarijntjes, die zijn helemaal blij dat we er weer zijn.
1: Ja, joh, we hadden vorige week even een weekje niks.
0: Nee, ik had een heel druk weekend. En de donderdag is mijn vrije dag. En dan moest het een en ander gebeuren thuis. Ja, en dan gaat het even.
1: Gaat het even? Nou ja, eigenlijk kwam het wel een beetje goed uit. Want ik had zelf een hele drukke week.
0: Ja.
1: Dus ik vloog ook van hot naar her. En dan als je dan even een time-out hebt, ja, soms moet dat gewoon even gebeuren.
0: Zeker. Maar we zijn er weer. We hebben nieuwe energie. Het is een zonovergoten dag.
1: Nou.
0: Dat kan ik zonder enige ironie zeggen.
1: Je hoeft niet eens naar buiten te kijken.
0: Nee. Nee, het is echt. Nou, ik zou je vertellen, bij mij op het werk doet de airco het niet.
1: Oh.
0: Oh.
1: Dat is minder.
0: Dat is heftig, joh. Ja, en dan zit je gewoon aan je bureautje. Maar het is wel poe.
1: Ja, dat is waar. Nou, dat is het voordeel dat wij hier dus onder in die kelder zitten. Want het is hier altijd cool.
0: Ja, in de buik van de oude dame kunnen we wel zeggen.
1: Het is hier
0: van
1: altijd
0: het parkgebouw.
1: Cool.
0: Ja, het is hartstikke fijn. Nou ja, we hebben natuurlijk, ik zei het al, komkommertijd. Maar we hebben vast wel wat te melden. We gaan het misschien nog even hebben over wat er allemaal te doen is in en rondom het parkgebouw.
1: Ja, zekers.
0: Dat duurt dan nog wel even. Maar u kunt wel kaartjes bestellen. Ik heb vanmorgen ook nog kaartjes besteld.
1: Voor wat?
0: Thijs Kemperink.
1: Nee, daar gaan we niet naartoe.
0: Ja. Dus, en je hebt natuurlijk nog veel meer andere voorstellingen. Maar daar gaan we het nog over hebben. We hebben nog vast onzinnige weetjes. Ja, en we hebben natuurlijk de herkenbare muziek.
1: Uiteraard.
0: En we gaan heel veel naar de jaren 60.
1: Oh, leuk!
0: Deze weet ik even niet uit mijn hoofd of dit. Weet jij dit? Of het jaren 60 is?
1: Moet even kijken.
0: Ja, jaren 70, denk ik. Heb ik zo vermoeden van.
1: Ja, dat is jaren 70. Ja. Maar dat maakt niet uit. Het is wel een heel mooi nummer.
0: Maar we hebben ook nog wat instrumentaal. Nou, voor elk wat wils, hoop ik.
1: Hartstikke goed.
0: Komt-ie.

0: Heerlijke plaat uit 1970.
1: Ja, je bent een beetje afgeweken van de jaren 60.
0: Ja, nee, maar ik zei veel jaren 60. Veel.
1: Oh ja, ja, nee, je hebt gelijk. Het is, het is weer rechtgezet.
0: Zo dadelijk komt er weer een uit de jaren 60. Oh, dat vind ik ook zo
1: perfect.
0: Ja.
1: Ja. Christy. Yellow River.
0: Ja, ja, en dat was. Jij moet daar even wat over vertellen.
1: Ja, nou, ik heb het al wel eens verteld, denk ik. Of ik heb het verteld bij Toppers van toen, dat weet ik dus niet. Maar dat was mijn allereerste singeltje dat ik gekocht heb van mijn eigen verdiende centjes.
0: Ja, geweldig.
1: Ja, ik was dan zo'n klein Humpty Dumpty, zo'n klein hetzietje. En dan mijn ouders, ja, die konden natuurlijk vroeger het geld ook goed gebruiken. En ja, dan was het gewoon van. Ja, je mag eigenlijk mag je bij een supermarkt gaan vakken vullen. Dus dat deed ik om 4:30 PM. En de zaterdag ging ik dus bij een supermarkt in Nijverdal vakken vullen.
0: Ja, wat
1: en,
0: leuk.
1: En daar kreeg ik dus centjes voor. Niet dat het een gigantisch bedrag was. Maar ik weet nog dat ik zei tegen mijn moeder... Mam, mag ik dan mijn eerste geld gebruiken voor een singeltje? Dat mijn vader zei, hij niet wat anders.
0: Weet je nog wat die kostte?
1: Ik meende iets van drie gulden nog wat.
0: Ja.
1: 3,75 of zo.
0: Ja, maar dat was toen natuurlijk wel wat anders.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar allereerst, ik weet nog dat mijn allereerste geld was 5 gulden 95, 75.
0: Ja.
1: Dan moet je nagaan.
0: Ja.
1: Er gaat toch niemand meer voor aan de slag?
0: Het is ook 56 jaar geleden.
1: Ja,
0: als je het heel snel zegt, is er niks aan de hand.
1: Nee.
0: Ja, ik was er toen nog net niet. Mijn man wel. Die is, ja, die is dinsdagjarig.
1: Okay.
0: En die is van 1970.
1: Ja.
0: Dus die, maar die kan het zich vast niet meer herinneren.
1: Nee, dat denk ik eigenlijk
0: nee.
1: ook niet. Maar ja, zo heb je wel meer van die liedjes. Hè. Ik was toen heel alert op muziek, dat weet ik nog
0: ja.
1: wel. Dat je dus echt dingen ja, toch wel goed onthoudt. En
0: ja,
1: daar heb ik nu profijt van.
0: Ja. Ja, het is, ja, dat heb ik misschien ook wel eens verteld. Maar een van mijn werkgevers zei ooit van... Nou, dan ga je naar die radio en dan verdien je helemaal niks mee. Ja, je verdient er heel veel mee.
1: Ja, weet je...
0: Ja, alleen niet geen geld op de bank, nee. Maar,
1: nee.
0: maar wel muziekkennis en ja, en het is gewoon heel bijzonder om te doen. Daarom komen we ook iedere keer weer terug.
1: Ja. Nou, het is gewoon heel leuk om te doen.
0: Het is heel leuk om te doen.
1: Het is vrijwilligerswerk, maar het is gewoon echt zo superleuk om te doen.
0: Ja, klopt.
1: En ja, als je gewoon een zoals ik dan altijd zeg, een beetje een drukke week heb gehad... of een moeilijke week, of hoe dan wat dan ook. En je komt hier, dan is het gewoon een uitlaatklep.
0: Ja, en je zoekt de muziek uit. En
1: ja,
0: ja goed.
1: Ja,
0: we dwalen al een beetje af. Zullen we dan eerst naar het volgende plaatje gaan? En dan naar de onzinnige of zinnige weetjes.
1: We gaan het eens hebben over zinnige weetjes.
0: Dat is helemaal goed. Dan gaan we dat zo doen. Dit is echt een plaat uit de jaren 60. Uit mijn hoofd uit 1962. Het kan ook 63 zijn. Cliff Richard en The Shadows. Ik weet nog dat ik als klein liesje... de films heb gezien, The Young Ones en Summer Holiday.
1: Ja.
0: En oh, ik was zo verliefd op Cliff Richard. Ik vond hem zo knap. Maar toen was ik misschien een jaar of 7, 8, denk ik.
1: Ja.
0: En volgens mij is The Young Ones op een van de streamingsdiensten te zien. Summer Holiday heb ik naar gezocht, niet echt. Ja, je kunt wel flarden van die film vinden, maar oh, fantastisch.
1: Weet je waar ik vroeger als kleine hettetje heel erg verliefd op was?
0: Nee.
1: Manolito. Van High Chaparral. En als ik die foto's nou terugzie, dan denk ik... Hé, jak.
0: Nee, nou, als ik hem nu zie, dan denk ik... Ik snap het. Ik bedoel, dat is een heel ander gevoel. Maar ik denk wel, ja, ik snap wel dat ik hem toen heel leuk vond.
1: Ja.
0: Ik denk niet dat hij heel erg geïnteresseerd is in vrouwen. Maar
1: nee,
0: dat
1: denk ik volgens mij ook
0: terzijde,
1: niet.
0: Dat maakt ook verder niet uit. We gaan luisteren naar
1: de
0: muziek.
1: Ach joh, je hebt nou toch je eigen Rob.
0: Zeker.

0: Nou, dit is toch allemaal wel jaren 60, Hattie?
1: Ja, lekker, hè?
0: Ja, ik kwam Ronnie Tober ook tegen.
1: Vervlogen tijden.
0: En ik denk, nou, die Ronnie gaan we ook gewoon draaien.
1: Ja, ja, tuurlijk.
0: Dat is toch leuk?
1: Maar die muziek, ik bedoel, ik heb zelf nu een eigen dingetje gemaakt bij de grootste, hoe zeggen we dat nou?
0: Muziekstreamer.
1: Grootste muziekstreamer van de hele wereld, denk ik wel.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: En daar, ja, daar doe ik niks als andere leuke muziek verzamelen. En dit is, ik heb hem weer toegevoegd, want deze was ik ook even kwijt. Maar ik ken ze eigenlijk allemaal, stuk voor stuk.
0: Ja. Nou ja, dat is ook een beetje de bedoeling van dit programma, hè? Dat je muziek draait die je ook niet zo heel vaak hoort op de radio.
1: Ja,
0: hè, dus dat proberen we ook een beetje te doen.
1: Klopt, helemaal waar.
0: De weetjes. En ja, het zijn zinnige weetjes.
1: Wij gaan zinnige weetjes
0: wat goed
1: vertellen. Ja, het is niet te geloven, joh. Echt. Maar in ieder geval, de zon en de hitte. Ja, ja. Het is gewoon, het valt nog eigenlijk onder de lente, hè? Eigenlijk best wel.
0: Ja.
1: Maar de zon en de hitte, dat is natuurlijk van... ze zeggen altijd, het wordt steeds warmer en warmer en warmer. Nou, de aarde staat in de zomer op het noordelijk halfrond, juist iets verder dan de zon, in de winter. Het warme weer komt dus vooral door de stand van de aarde en niet door de afstand. En op de langste dag van het jaar, dat is dus rond 21 juni... en dan krijg ik geheid weer een appje van mijn kinderen. Kijk, mam, we gaan weer richting kerst.
0: Oh.
1: Ah. En is Nederland meer dan 16 uur... dan hebben we meer dan 16 uur licht. En het asfalt, dus lieve mensen, denk aan je arme viervoetetjes. Het asfalt kan op de hete zomerdagen warmer worden dan 50 graden. Ja. Zelfs als de luchttemperatuur rond de 30 graden ligt. Van de week zag ik ook weer iemand lopen. Ik ga het gewoon weer zeggen. Ik weet, ik zeur. Met zo'n klein zielig hondje. Echt een klein Humpty Dumpty. Op die hete asfalt naast de fiets rennen. Ik erger me daar mateloos aan. Dan denk ik, waarom doe je dat?
0: Oh, dat kan echt niet.
1: Waarom?
0: Dat is veel te heftig. En mijn man die heeft een dierenpension. En de honden die gaan op het gras.
1: Ja.
0: En
1: maar dat is fijn voor
0: en die gaan ook iets minder lang naar buiten. Want ja. En binnen is het lekker koel en er wordt heel goed geventileerd. Maar ze gaan ook iets minder lang naar buiten. En hij zorgt ook echt wel dat ze zich niet te druk kunnen maken. Want ja, dat is natuurlijk niet goed voor de gezondheid.
1: Nee.
0: Je moet dat wel. Je moet zorgen dat er een beetje rust is.
1: Ja.
0: Maar op het gras. Zoek een stukje gras op.
1: Ja, schaduw.
0: Zeker met kleine hondjes. Ja, als het fysiek kan, til hem op. En zet hem lekker op het gras.
1: Ja, precies. Maar ook met grote honden. Die hebben net zo goed teren.
0: Ja, die kun je natuurlijk niet zo makkelijk optillen. Dat
1: nee, dat
0: ik.
1: Weet ik wel. Maar je kan wel een plekje uitzoeken. Ja. En je denkt van, oké, neem hem mee desnoods in de auto. En we gaan lekker in het bos even.
0: Ja,
1: daar
0: precies.
1: Is het koel en fris.
0: Ja.
1: En zorg dat je gewoon water bij je hebt. Gewoon,
0: ja.
1: Het is gewoon zo simpel.
0: Ja.
1: De watermeloen. De meeste mensen die hebben altijd zoiets van... als het zomer is, ja, dan moeten de watermeloenen worden weer van stal gehaald. Hè? Dat is echt onvoorstelbaar.
0: Ja, waar komen ze dan vandaan?
1: Ja, dat weten we niet.
0: Ik ga er eens even
1: uitzoeken welke stal dat is. Maar een watermeloen bestaat uit 92% water.
0: Ja.
1: Dus dat is, en ik vind ze altijd super lekker in de zomer. En ijs smelt sneller op een metalen oppervlak... dan op hout. En dat wist ik dus niet. En omdat metaal warmte beter geleidt.
0: Ja.
1: Nou, ik vind het onzin. Ik vind hout kan ook warm worden.
0: Ja, nou, zeker weten.
1: Ja. En mensen eten in de zomer gemiddeld meer koude en zoete producten... doordat warmte invloed heeft op de smaakbeleving.
0: Ja.
1: Nou, dat...
0: Nou, over zoete producten gesproken. Wij hebben dankzij Dick... een heerlijke outfit mandarijnstraat.
1: Ja, joh. En het zijn nog knoepers ook
0: Het zijn echt knoepers.
1: Ja. Dus ik hoop dat, ja, die halen 12 uur niet. Dat is gewoon simpel.
0: Nee, zeker niet.
1: Dus, maar in ieder geval, volgende week, omdat de mandarijnen echt minder worden... volgende week krijg je een halve komkommer. Of nou, ik doe hem in stukjes in bakjes.
0: Ah, nou, wel heel lief. Ja, ik kan natuurlijk ook een keer wat meenemen, maar goed.
1: Nee, dat is mijn taak.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat komt goed.
0: Ja.
1: Nou, even kijken, heb ik er nog meer van? Nee, niet echt. Dat is allemaal zomeronweer. Oh, zomeronweer.
0: Dat kan heftig zijn.
1: Dat is dus vrijdag aan de orde. Tenminste, dat hoor ik vanmorgen op het nieuws. Zomeronweer ontstaat vaak doordat de warme lucht snel opstijgt. En de bliksem kan heter zijn dan het oppervlak van de zon. Dus tot ongeveer, ja schrik niet, 30.000 graden. Dat is niet mis. Vandaar dus ook wanneer bij een inslag er een brand ontstaat. Ja. En dat kan ik dan wel geloven.
0: Ja, ja. Oh, dus, daar moet je ook niet aan denken.
1: Nee, en dan, ik vind dat is wel weer. Na een warme zomerdag ruik je soms een typische regenlucht.
0: Ja.
1: En dat vind ik altijd wel heel lekker.
0: Dat is wel, ja, dat is een bijzondere lucht.
1: Dat is een heel bijzonder luchtje. Ja. Ja. Dus dan,
0: ja. En qua onweer scheelt het ook waar je zit. Wij hebben jaren op een camping gestaan in Markelo.
1: Ja.
0: Wat hoger. En nou, als je daar onweer had, ik ben er niet echt bang voor. Maar dat was zo heftig, veel heftiger dan als je bijvoorbeeld in Rijssen bent.
1: Ja.
0: Want je zit door de hoogte. Nou, soms trilde alles in de caravan. Dat was echt. Ja, daar hebben we echt wel hele heftige buien meegemaakt.
1: Ik hou niet van onweer. Een onweer vind ik prima als ik thuis ben. Dan denk ik van oké. Maar op een camping en dergelijke, ik heb er schuwe nekel aan. Echt waar. Ik ben altijd bang dat er wat gebeurt.
0: Weet je waar jij geen hekel aan hebt?
1: Nou, vertel.
0: Aan muziek.
1: Nou, kom maar op.
0: We gaan een beetje verder in de reis van de jaren 60. En ja, ik heb zelf... mijn vader die heeft mij daar altijd mee besmet. Met de muziek van de Beatles.
1: Oh ja, ja.
0: Ook met andere muziek trouwens hoor. Maar en ik heb dat volgens mij laatst ook een keer verteld. Mijn vader heeft me even gecorrigeerd. Want ik had zijn oude cassette recorder. Maar dat was een mono cassette recorder. Dus ik dacht altijd dat één boxje kapot was. Dat was niet zo. Nee. Het was een mono cassette recorder.
1: Ja, dat klopt.
0: En dan had ik een bandje van de Beatles. En dan hoorde ik later de liedjes op de radio. En dan dacht ik, hè? Er zijn veel meer stemmen. Maar ik hoorde vaak maar één kant van die muziek. Dus we draaien niet heel vaak de Beatles. Dus ik dacht, nou, dan wordt het wel een keer tijd.
1: Altijd goed. Beatles zijn altijd mooi.

0: Ja, ook een liedje dat je niet zo heel erg veel hoort, maar wel ontroerend. Ja, je hebt geen idee wat hij zingt, maar toch is het mooi.
1: Nee,
0: vind
1: eigenlijk,
0: ik.
1: Eigenlijk moeten we even de vertaling erbij
0: zetten. Eigenlijk wel. we hebben nog wat activiteiten. Wat heb jij, Hetty?
1: Nou, ik heb eigenlijk het parkgebouw erbij gezocht. Maar ik schrik ervan. Er zit een gat in.
0: Ja, dat
1: er zit een gigantisch gat in.
0: Dat is altijd zo. Maar je kan wel denken, het duurt nog heel lang.
1: Maar voor je het weet.
0: Ja, en bestel nou gewoon lekker kaartjes.
1: De allereerste ronde, die begint alweer in oktober.
0: Nou,
1: 3 oktober hebben wij Kerkhof en Kerkhof. Oh, ik suffert. Doe dat ding gewoon uit. Kerkhof en Kerkhof. En dat is de allereerste weer. En tot die tijd is hier gewoon helemaal niks te doen. En maar dan gaat het ook weer hartstikke los.
0: Ja.
1: Want even kijken, wat pakken we er nog meer uit? Voor de kindertjes hebben we Juffro staan voor 14 oktober. En daar gaan wij naartoe. 30 oktober, Evergreen Top 1000 Live. Top 1000 Live. Evergreen Top 1000 Live. Daar gaan we naartoe. En even kijken, wat hebben we nog meer? 6, 7 en nog een keertje 7. Ja, dat is allemaal 's middags en 's avonds. November is dat. En is de gymnastiekvereniging. VEC is hier dan. Die neemt het parkgebouw over. Dus van het,
0: wat leuk.
1: Ja, dat is ook hartstikke leuk. Met elkaar hebben we ook nog 2 keer, zie ik staan. En dat is dan weer in 28 november. Dus ja, en dan komen we weer uit in december. Dus ze hebben nu even vakantie. Maar ga kijken bij www.pargebouw.nl. Daar staat zoveel op wat nog zo leuk is om naartoe te gaan.
0: Ja, en wat daar hadden we het net even over. Als je bijvoorbeeld kijkt bij wat andere theaters in de buurt, er zijn al heel veel kaarten voor bepaalde voorstellingen hartstikke uitverkocht.
1: Ja.
0: En hier in het Parkgebouw zijn echt nog wel kaartjes te vinden. Bijvoorbeeld van Thijs Kemperink, want die heb ik vanmorgen besteld.
1: Ja.
0: En dat is pas op 8 april, dus dat duurt nog ontzettend lang. Maar toch, ik denk, ik doe dat gewoon.
1: Weet je wat waar we ook nog weer naartoe gaan? Dat is ook alweer besteld.
0: De revue?
1: De Riesense revue.
0: Ja.
1: Ja, wij horen zo'n beetje bij het meubilair. Want wij kwamen altijd, we gingen er altijd al naartoe. Ging mijn moeder mee en mijn tante ging mee en noem maar op. En mijn kinderen. En het clubje wordt steeds kleiner een beetje. Dus, maar we gaan wel weer dit jaar. Dus dit jaar zitten we met z'n drieën. En ik vind het altijd leuk. En we hebben nog bezig en de story. En daar gaan we ook naartoe, naar Elvis. Elvis en de Martin Luther King in concert. Gaan we ook naartoe.
0: Ja, en
1: is zoveel
0: wij gaan naar Bukkers.
1: Ja, maar ik zat al even te kijken, maar ik zie hem niet.
0: 25 februari, als ik het goed heb.
1: Right. Ja, klopt. Ja. 25 februari is Bukkers. Er zijn er om 20 uur 's avonds.
0: Ja.
1: Ja, leuk.
0: Ja, dat zijn allemaal leuke dingen.
1: Ik ga gewoon hier in de studio zitten. Dan kan ik mee
0: zingen. Dat is een slimme.
1: Ja, joh.
0: Ho, en dan gaan we gewoon met onze microfoon. En dan gaan we
1: Wij gaan gewoon achter bij
0: dan zeggen we, wij zijn reporter. Doe gewoon onze koptelefoon op, onze microfoon mee.
1: Ja, een t-shirtje aan van 350.
0: Ja, man.
1: Kan ons dat schelen. Gewoon doen.
0: Wat slim. Wat slim.
1: Af en toe ben ik
0: dat
1: best slim.
0: Dat we dat niet eerder bedacht hebben ook gewoon. Ja, nou ja. Wij gaan lekker naar de muziek. Genoeg gepraat.
1: Ja.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tigris aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tigris al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren als er veel vraag is stroom van een auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
4: Wijven en je oren.
0: Radio 350.

0: Ja, luisteraars, daar zijn we weer. Welkom in het tweede uur van Outfit. Fijn dat u er nog bent op deze zonovergoten dag. De lucht is blauw, de bomen zijn groen. Dat kunnen we vanaf hier kunnen we dat heel mooi zien. En ja, we hebben er nog heel veel zin in om tot 12 uur... ja, hopelijk een beetje gezellig programma te maken.
1: Ja, we doen ons best.
0: Zeker. Ja, jij had... Tegenzet volgens mij nog.
1: Ja joh, ik heb nog even een pot tegenzet. Nou. En dan, ja, dan komen de vragen vanzelf. Hè. Dus ik ga jou eens even vragen. Want ja, ja, je vertelde mij vanmorgen iets. Dus ik denk, oh, daar gaan we even op inspelen. wat is jouw ultieme relaxmoment van de dag?
0: Oh.
1: Ja. Dat is een nadenker, hè. Mag je ook nog even over nadenken?
0: Ja, dat vind ik echt wel een beetje lastig. Want,
1: ja. Dus ik ga er gewoon door naar twee.
0: Ja.
1: Dan mag jij ondertussen een beetje nadenken over twee vragen. Wat is je favoriete snack bij een filmpje?
0: Ja, toch wel paprika chips. Met kaas.
1: Gelach.
0: Maar dat doen we even niet. Maar ja, dat denk ik wel.
1: Ja, oké. Even kijken. Oh, daar komt hij weer. Wat op een perfecte vrije dag.
0: Ja.
1: Ja. Je hebt een perfecte vrije dag. Je wordt wakker, je gaat opstaan, je gaat lekker in je pyjamaatje, plof je op de bank. Wat doe je als het eerst?
0: Ja, toch ontbijten.
1: Ja, toch wel, hè?
0: Ja, toch wel. Ja, ja, gewoon een yoghurtje met besjes of aardbeidjes.
1: Oh,
0: of
1: lekker.
0: Iets wat er voorradig is. Met een beetje walnoten. Want dat is goed, zeggen ze. De bepaalde dingen moet je combineren.
1: Ja,
0: dus
1: mee
0: dat,
1: eens.
0: Dat doen we dan braaf.
1: Oké.
0: Ja, en dan denk ik toch... wat ik heel erg leuk vind, is toch... Het klinkt misschien een beetje suf, maar dan met mijn man naar een museum of zo.
1: Nou ja,
0: dat vinden wij heel erg leuk.
1: Ja, nou, als jullie dat leuk vinden.
0: Ja.
1: En is dat dan ook jouw favoriete relaxmoment? Of zeg je toch van nee, dat is toch nog iets anders?
0: Nou, ik denk toch dat we 's avonds samen gewoon op de bank zitten. En gewoon denken van nou, we hebben een fijne dag gehad. En,
1: we laten de boel de boel.
0: Ja, en we hoeven niet zoveel.
1: Nee.
0: Ja, eigenlijk, ja, het is fijn als je niet zo heel veel nodig hebt. En we hebben al veel meer dan wat we nodig hebben. Laten we wel zijn.
1: Ja, precies. Ben ik het met je eens.
0: Dat is gewoon zo. Ja, gewoon dat je met elkaar bent. Dat je, ja.
1: Ja, weet je wat mijn relaxmoment is?
0: Nee.
1: Als we het eten op hebben, dan even snel opruimen. Misschien ook wel lekker laten staan. Doe ik soms ook wel eens. En denk ik, ja, kijk naar die tafel en denk ik, ja, dan moet ik het nog doen.
0: Ja.
1: Maar goed, en dan gewoon op de bank ploffen in een hoekje van de bank.
0: Ja.
1: En dan Dr. Quinn kijken.
0: Oh, wat leuk. Nou, ik heb wel, dat schiet me nu te binnen. Dan met mijn iPadje inderdaad. En dan op die bekende streamingsdienst muziekjes uitzoeken voor de uitzending.
1: Ja, dat is ook leuk.
0: Koptelefoon op.
1: Ja.
0: Stormen niet.
1: Ja, niet mega zingen, want dat klinkt heel dom.
0: Nee, dat doe ik ook niet.
1: Nee, toch niet? Oh,
0: nee,
1: ik heb de neiging.
0: En dat dan, doe ik liever in de auto.
1: En dan doe ik
0: hem
1: even zo,
0: van.
1: Weet je, even van mijn oren af. Zo even luisteren en denk, oh, wat vals.
0: Nou, en we hebben besloten dat als onze carrière hier eindigt... dat we samen zangeres worden.
1: Ja, gaan we podium op. Ja, zeker
0: maar
1: weten.
0: Weet je, Madonna kan ook niet echt goed zingen.
1: Nee.
0: Je moet gewoon performen.
1: Ja, ja. Ja, nou, we gaan gewoon een idiote outfit erbij uitzoeken. Want dat is blijkbaar ook weer helemaal hot. En dan, komt het vast wel goed.
0: Tuurlijk. De wereld ligt aan onze voeten.
1: Ja, een of andere verenpak of zo. Lachen, man.
0: Moeten we Gerard Joling even bellen? Misschien kunnen we hem vragen. Misschien kunnen we hem een keer vragen om in die studio te komen. Want
1: nou,
0: andere mensen
1: doen.
0: Reageren gewoon niet.
1: Nee, Hendrik-Jan Bukkers, die hebben we ook al gevraagd. Maar ja, die reageert gewoon. Die leest het helemaal
0: nou,
1: niet.
0: Nou ja. Ja, die is gewoon te druk.
1: Dat vind ik gewoon zielig.
0: Ja, jammer.
1: Ja, ook dat.
0: Ja. Nou ja, goed.
1: Dan ga Gerard Joling vragen.
0: Dat is een goed idee.
1: Ja.
0: En we hebben binnenkort wel een keer gasten in de studio. Maar daar moeten we straks nog maar even over hebben.
1: Oh ja, dan ga ik even opzoeken weer. Want ik ben de datum alweer kwijt.
0: We gaan voor nu naar de muziek.
1: Ja.

0: Ja, luisteraars, we gaan hier helemaal los.
1: Nou, ik had eigenlijk niet in de gaten dat hij open stond.
0: Ja, hij staat hartstikke open.
1: Ja, echt wel.
0: Ja, van Mexico is het maar een hele kleine stap naar het parkgebouw.
1: Oh ja, Jos, ga je uit. En van Mexico naar het parkgebouw, dan zitten we dus in Rijnsen. Dus ik heb de lamp in mijn scherm. Zo, die is weg. En we hadden dus net over gasten. Ja, we hebben inderdaad gasten. We gaan.
0: Ja.
1: 11 juni is hier in de studio veteranen. Zij hebben we hier. We vonden dat we daar ook eens een beetje aandacht aan moesten besteden. En dan komt Rick Vlim hier en Erik Brinks. Die gaan ons bijpraten over het Anjeveldje. Je hebt natuurlijk een veteranen Anjeveld in Rijnsen. Maar ik vind persoonlijk dat dat heel onbekend is. Dus wij gaan daar eens wat aan doen. En die staat op de locatie Huttenwal in Rijnsen hierachter. Dat is zeg maar, Huttenwal is de Huttenwal, dat is niet zo moeilijk. En het doel van deze plek is eigenlijk respect en waardering, waar de witte anje centraal staat als symbool voor de veteraan. Nou, dus wij hebben gezegd van, mannen, kom nou eens uitleg geven wat het allemaal inhoudt en hoe en wie en wat. En dat gebeurt dus op 11 juli. Juni, sorry. Ja. En dan hebben wij, zoals het nu is, 2 juli ook een gast. En dat is waarschijnlijk dan ook de laatste dag dat wij uitzending hebben voor de vakantie. En dat zijn eigenlijk ook gasten. Dat zijn 2 personen in uniform. Ze komen echt in uniform.
0: Ja.
1: En dat is namelijk de politie. En de politie die gaat ons uitleg geven, waarschuwen, wat alles wat te maken heeft met nepagenten en waar je wel en niet, waar je eigenlijk niet in moet trappen, laat ik het zo zeggen. Je hoort tegenwoordig zo vaak zoveel mensen die dus worden gebeld door nepagenten. We komen nu spullen even halen, want er is een inbraak gemeld en bla bla bla. Nou, dat moeten we dus maar niet meer doen. Zo gauw als dat gebeurt, ga je gewoon gelijk 112 bellen en dan schakel je de politie in. De politie zegt gewoon zelf, je kunt een beetje beter te vaak bellen dan helemaal niet. Want dat je al van al je mooie spulletjes af bent. En daarom hebben wij dus de politie uitgenodigd van, joh, kom eens een keertje daarover praten. En wie er komt, weet ik niet. Ja, een klein beetje wel, maar mag het nog niet bekendmaken. Maar in ieder geval, dat staat gepland voor 2 juli.
0: Ja, dus dat duurt nog even.
1: Ja.
0: Maar het is wel een heel actueel onderwerp.
1: Ja, zeker wel.
0: En een gewaarschuwd mens stelt voor 2.
1: Absoluut. Dus alle mensen die luisteren, word je gebeld van, er is dit of dat gemeld, trap er niet in.
0: Nee. Nou ja, ik heb zelfs gehoord, ik wil niemand ontmoedigen, maar dat zelfs mensen die op de fraudeafdeling van een bank werken er soms ook intrappen. Dus
1: ja, men ik ben is er zelf in getrapt.
0: Men is zo gehaaid.
1: Ja.
0: En dat is gelukkig kunnen ze heel veel terugdraaien. Maar het is wel, kijk alsjeblieft uit.
1: Ja, weet je, als het om geld gaat,
0: ja,
1: dan de banken kunnen wat doen. Die helpen je daar echt wel mee.
0: Ja.
1: Maar als jouw sieraden weg worden gehaald, stel, je hebt
0: dan ben je
1: dierbaar
0: er wel
1: iets wat je eigenlijk, waarvan je denkt van, oh, ik moet er heel voorzichtig mee zijn, grote emotionele waarde enzovoort enzovoort, daar ben je gewoon van af.
0: Ja.
1: En dat vind ik heel erg.
0: Nou ja, ik heb ook wel laatst zag ik nog een mailtje van het Centraal Justitieel Incassobureau en dat ik de laatste waarschuwing en heel eerlijk gezegd, ik schrok er wel heel even van, want ik dacht van, wat heb ik gedaan? Ja, niks. En als je een bekeuring hebt, heb ik ooit wel eens gehad, dan krijg je die gewoon over de post.
1: Ja.
0: Dus daar mailen ze helemaal niet over.
1: Nee, klopt.
0: En toen, en ik heb ook wel eens nare berichtjes gehad van de bank. Nou, en die heb ik dan, volgens mij kun je die ook doorsturen, hè, zodat ook de bank daarvan op de hoogte is,
1: mm-hmm,
0: dat die mailtjes in omloop zijn.
1: Ja.
0: En altijd als de bank belt of zegt te bellen, hè, gewoon zeggen van, ik ga het even beëindigen en ik bel terug.
1: Ja. Ja, ja, klopt.
0: Uit de situatie
1: gaan. Als je zeg maar een mailtje krijgt, dat heb ik ook inmiddels geleerd. Als je een mailtje krijgt, kan je ook zeggen, ik ga eerst even klikken op beantwoorden. Als je dat doet, gebeurt er echt helemaal niks.
0: Nee.
1: Je klikt op beantwoorden en dan kun je gelijk aan het mailadres al zien van, hey,
0: het klopt niet.
1: Daar staan soms zulke rare namen tussen dat je denkt van, oh, dat is er weer eentje. Gewoon wegdoen, niks aan de hand.
0: Nee.
1: En heb je toch zoiets van, ja, ik weet het helemaal niet zo goed, bel gewoon het bedrijf even op. Van, klopt dat? Is dit mailtje van
0: zeker
1: jullie?
0: Ja.
1: En dan, dan sta je wel iets zeker in je schoenen. Maar nogmaals, we gaan er 2 juli echt aandacht aan besteden.
0: Ja. Nou, dat is een heel mooi onderwerp.
1: Ja.
0: Inderdaad, waarschijnlijk hebben we de week daarna vakantie. Maar goed, dat duurt nog een tijdje.
1: Ja, dat gaat heel snel hoor. Ja. We hebben mei alweer bijna gehad.
0: Ja, dat klopt.
1: Dus, ik bedoel maar te zeggen.
0: Muziekje?
1: Ja, muziekje.

0: Dat was de mooie stem van Roger Whittaker. Ik denk, die moet er een keer weer in.
1: Ja, dat is gewoon zo een mooie, warme stem.
0: Ja, zeker. Soms heb je daar gewoon even behoefte aan.
1: Oh, nou je toch behoefte hebt. Nou, behoefte hebt. Ik heb helemaal geen behoefte. Maar goed, wij waren laatst met de folkloregroep in Nunspeet.
0: Ja, jij was weer fantastisch gekleed, zag ik.
1: Oh, ik was heel erg in de rouw.
0: Oh, dat is niet zo leuk.
1: Nee.

0: Het was ook best. Maar het had nu een voordeel. Normaal, als je dit aan hebt en het is dit weer.
1: Ja, dat
0: dan is de temperatuur wat daaronder zit behoorlijk hoog.
1: Dan is dat niet zo grappig.
0: Dus dan is het. Ja, want zwart trekt zon aan. Dus er is. Of de warmte aan. Maar nu was het best wel een beetje frissig.
1: En wat heb je dan allemaal aan? Ja, je hebt een heel mooi. Ik wou zeggen. Hoofddeksel op, maar dat
0: knipmuts.
1: Knipmuts, sorry, nee, knipmuts. Ik kon niet op het woord komen. Nee. Maar wat heb je nog meer aan?
0: Dat zal ik je vertellen. Ik begin dus morgens. Ja, het is echt een strijd hoor, voor je alles aan hebt. Het gaat steeds sneller trouwens. De allereerste keer ik me eerst 3 keer uit moeten doen, want ik wist niet of ik het goed had. Maar dan heb je dus een. Je begint dus met een lange onderbroek. Ja, die heb ik dus nu niet aangehad, want dat laat je toch niet zien.
1: Nee.
0: Maar je hebt een lange onderbroek.
1: Ja.
0: En dan heb je een onderrok. En dan heb je een zwarte onderrok. En dan krijg je een zwarte bovenrok. En dan heb je een jak.
1: Ja.
0: En er zitten allemaal van die haakjes aan. En dan heb je bovenste haakje dicht en dan ben je bijna onderaan. En dan gaat de bovenste weer open, weet je wel. Dat soort gekkigheid.
1: Ja.
0: Nou, dan moet je daar nog over een schort. Oh, dan heb je nog een band om. En dan moet een schort. En dan even kijken. Dan moet die muts op. Nou, die kan je niet alleen opzetten. Dat moet Jenny voor mij doen.
1: Ja.
0: Want omdat ik geen knot heb, moet daar voor alles ondergepropt worden. Om het maar een beetje toonbaar te hebben.
1: Ja, dus eigenlijk bij die knippets, er hoort eigenlijk een knot bij.
0: Ja, er hoort een knot bij. Er zit echt een bolletje in,
1: oh,
0: zeg
1: ja.
0: maar.
1: Ja.
0: Nou, en dus ik moest mijn haar laten groeien daarvoor. Ja, je lag je slap, joh. Echt waar. En dan moest dat strak naar achteren.
1: Ja.
0: En dan even kijken, wat gaan we dan doen? Daar heb je alles dus op en aan. Oh, je hebt ook nog van die zwarte lange kousen aan. Zwarte schoenen eronder.
1: Ja.
0: Nou, en als je dus die show draait, zeg maar, dan doe je ook nog zwarte handschoenen aan. Plus een zwarte omslagdoek.
1: En de rest van al die rokken en dat schort, dat is ook allemaal zwart?
0: Nee, niet alles. We hebben ook wel. Ik heb nu de rouwkleding heb ik thuis hangen. Ik heb de. Zondagse dracht heb ik helemaal compleet.
1: Ja, mooi.
0: En ik heb de wasdag, dus zeg maar de werkkleding.
1: Ja.
0: Nou, dat hebben we dus aan wanneer we dus bij de Oosterhof de wasdag hebben. Dan hebben we dat weer aan. Maar dat is korte mouw. Alleen de zondagse dracht en de rouwdracht is dus lange mouw.
1: Ja, dus allemaal lang. Ja. Ja,
0: dus, maar als het heel heet is, ja, dan vind ik het niet zo erg als ik blote armen heb.
1: Nee, dat snap ik.
0: Dus, maar het was gewoon een superleuke dag, hoor. Er zijn echt ontzettend veel mensen. En we hebben heel veel geluk gehad met weer. Want zodra wij naar buiten gingen, was het droog.
1: Ja, oh, dat is wel heel fijn.
0: Het regende pijnpestelen soms.
1: Ja, en dat is ook, ja, die knipmuts, dat blijft natuurlijk ook niet goed zitten als dat helemaal nat is.
0: Nee, dat kan niet, want het is een en al stijfsel.
1: Stijfsel, ja.
0: Dus dan hou je een lappie op je kop.
1: En is er dan ook iemand, want het moet ik ook onderhouden worden?
0: Ja, dat doet Jenny.
1: Ja, wat goed. Want
0: Jenny Voortman is de enigste mutsenmaakster die dat kan. Ik bedoel, het is een heel karwei. Als je het zo ziet, zeg maar in je handen hebt, dan denk je, makkie, fluitje van de cent.
1: Ja.
0: Dat moet je kunnen. Ja, ja, dag. Echt niet. Zij haalt dus, wanneer die mutsen dus helemaal gewassen en gesteven moet worden, wordt hij dus helemaal uit elkaar gehaald.
1: Ja.
0: Nou, en dan ligt dat in een bakje te weken. Nou, dit is een lintje van dat. Dit is een lintje van dat. Dat is een stukje van dat. En dat is echt, dat is onvoorstelbaar. En dat wordt allemaal gewassen. En dan moet het allemaal weer gesteven worden. En dan moet het allemaal in elkaar genaaid worden.
1: Zo.
0: Daar is ze echt heel lang mee bezig.
1: Wat waren onze voorouders druk daarmee?
0: Ja, best wel.
1: Ja.
0: Ja, degene die het zelf kan en kon, ja, die hebben geluk.
1: Ja.
0: Ik moet heel eerlijk bekennen, ik kan het niet tot op heden, want ik weet niet hoe het moet.
1: Nee.
0: Ik kan wel een stijfseltje maken en zo, dat lukt wel. Maar voor de rest, ik vind het een dingetje, hoor.
1: Ja, en je zei, want met de folkloregroep, zijn jullie van de zomer nog een keer in de buurt? Hier? Of,
0: Bij de Oosterhof zijn we even nadenken. Volgens mij in augustus, met de vakantietijd, zijn we weer 2 keer hier bij de Oosterhof bezig om te wassen en zo. Dan mag iedereen helpen. Dan, als het dan lekker warm is, ja, dat wordt gewoon niet helpen. Dat wordt gewoon gegooid met water. Dus dat is gewoon, ja, we komen. Ik ben wel eens lekker nat thuis gekomen, ja.
1: Ja, dat geloof ik.
0: Dus.
1: Maar want nu zeg je, van het moet helemaal weer in elkaar gezet worden. Maar moet dat iedere keer als je het gedragen hebt?
0: Nee.
1: Dus
0: je moet zelf ook een beetje zuinig zijn.
1: Ja,
0: hè?
1: Precies.
0: Alleen wanneer je dus soms wat. Je hebt van die bandjes onder de kin. En de ene, zeg maar, bij de mooie mutsen zijn dat hele smalle bandjes.
1: Ja.
0: En bij de muts, zeg maar, het kaapje, ja, dat is een bredere band. Ja, dat wordt nog wel eens een beetje, zoals ze dat hier een beetje zeggen, poesterig.
1: Ja. Ja, dus, maar, dat en moet
0: dan,
1: netjes.
0: Ja, dan ja. Moet het even weer opnieuw gewassen worden. Of ik doe alleen het bandje, dat ik denk met een borsteltje of zo. En dan even weer opnieuw stijven, strijken, stijven. En dan ja. Wil het wel.
1: Ja.
0: Maar echt een mooie muts, ja, dat is echt een dingetje op
1: nou,
0: zich.
1: Dat geloof ik. Nou ja, dus mensen, in die tijd dat jullie actief zijn als folkloregroep, hebben we even geen radio, dus we kunnen het niet melden verder. Maar ongetwijfeld wordt het bekendgemaakt via... de media, reisjes.
0: Ja, ik bedoel, wij hebben nog wel steeds Facebook. En dat gaat gewoon in de vakantie ook door. Dus Facebook van Radio 350. Ja, ik zou zeggen, hou het in de gaten. En meld je aan als volger.
1: Ja.
0: Dan behouden we je zoveel mogelijk op de hoogte. We gaan niet spammen. Dat gaan we niet doen.
1: Nee, dat doen we niet.
0: Maar wel de belangrijke dingetjes, zeg maar. Dat vinden wij wel leuk.
1: Ja.
0: Dus.
1: We hebben nog 11 minuten op de klok.
0: Oh jongens, dan gaat het snel. Ja, inderdaad.
1: Muziek?
0: Ja, muziek.

0: Ja, luisteraars, de uitzending van vandaag ging weer vliegensvlug voorbij. Heel erg bedankt voor het luisteren, voor de leuke reacties die we hebben mogen krijgen. En we hopen natuurlijk dat u volgende week weer luistert.
1: Ja, tuurlijk. Gaan we vanuit.
0: Ja, dat hoop ik wel. Nou, ja. Sowieso 11 juni hebben we dus hele bijzondere gasten.
1: Ja.
0: Maar goed, volgende week hopen we natuurlijk ook dat u er gewoon bent.
1: Ja, wij gaan gewoon stug door. En dan, dan is de vakantie des te leuker als die begint.
0: Zeker. Ja, we hebben net besloten, 9 juli hebben we vakantie. Dus 2 juli is de laatste uitzending van dit seizoen. Maar we komen natuurlijk met frisse energie, frisse moed komen we weer terug.
1: Ja, soms moet je gewoon dingetjes eventjes met rust laten. En dan, dan zijn we gewoon even pleitos.
0: Ja, even andere dingen te doen.
1: Ja. Ja, dagje uit en zo, weet je wel.
0: Ja, dat gaan we ook nog doen. Ja, heel leuk.
1: Dus nee,
0: ja,
1: komt
0: dat
1: goed.
0: Dus voor de teambuilding is dat.
1: Ja. Gaan we zeker foto's van maken.
0: Oh, dat is leuk, ja.
1: Ja, tuurlijk. We gaan live.
0: Ik voel weer afbeeldingen opkomen.
1: Maar het gaat weer borrelen.
0: Ja, precies. Voor nu een hele fijne donderdag. Alvast een heel fijn weekend. En heel graag tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Dag.
1: Doei.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tyrus werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Maken zich zorgen over een online trend onder jongeren waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen, maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Al Reine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 1 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven waarbij spoed is geboden komt er nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden weer aan tafel te krijgen. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn. Dat blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer. Wel af en toe sluierbewolking en vooral in het zuiden en oosten. Later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

Het eerste wat ik opschreef vanochtend toen ik opstond, is blijkbaar wat erop komt. Kleed me aan, mijn zoon ook, rij naar school, rijd terug, pak de krant, sla hem open. Mijn ogen dwalen door een tekst, zoveel drama op een afstand, het blijft toch iets geks. Pak mijn tas, loop naar buiten, krijg plots een berichtje van een vriend met luister, deze moet je even horen. Het is vreemd hoe het werkt, hoe iemand zijn verdriet ertoe kan leiden dat een prachtig lied wordt geboren. Loop door naar de trein, overal op een vrouw, niet helemaal 100, althans volgens onze regels. Iedereen die blijft naar haar kijken, terwijl ik zie dat ze danst in de regen. We doen het allemaal met wat je krijgt.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
0: 4 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. 3 mensen raakten gewond, waarvan 1 ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederlands presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is

0: Ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. 2 weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken, kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: 92.3 FM.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 5 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid. En dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reiza Blommestein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blommestein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cerúndolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
4: 6 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 7 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
6: Ik hoop dat de acties, en dat is hun goed recht, wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken weer kunnen hervatten.
5: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

zappen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
3: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven en gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
2: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. De overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
4: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
2: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan is weer nog vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken, in het binnenland tropisch warm, een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
6: Wijpers en oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
7: Welkom bij een nieuw uur.
8: Ladies and gentlemen, this is the 200% Custer Show.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

0: het is inderdaad echt voorbij. Het was 1996 toen deze plaat uitkwam. Ik kan me nog goed herinneren, in de discotheken zongen we deze in volle borst mee. Of uit volle borst moet ik dan zeggen. Marco Borsato en ik leef niet meer voor jou. Ja, in deze uitzending van 200% Koster trapt af met The Killers en Somebody Told Me. Welkom. Vrienden en vriendinnen van dit radioprogramma. Aan de linkerzijde ook plaatsgenomen Frank Koster.
1: Ja, hele goede avond, John.
0: Nou, gezellig dat je er bent. Wat gaan we vanavond allemaal doen?
1: Nou, we hebben natuurlijk het nieuws in vogelvlucht, de battle, weekendweerbericht, benzineprijs, hoger of lager. Opmerkelijk nieuws, we hebben nog Franks weekendje weg. We hebben de quote van Ron, we gaan nog kijken naar de Formule 1. En natuurlijk de uitslag van de battle.
0: Ja, we hebben natuurlijk ook deze week weer een fijne battle. Dus ik ben zeer benieuwd wat er straks tegenover elkaar staat. Ja, en de week in vogelvlucht, dat is het item wat we nu gaan doen, heb ik begrepen.
1: Hè? Yes!
0: Nou, en daar hebben we ook nieuwe vormgeving voor, dames en heren.
2: Lieve luisteraars, het was mij wel weer een week. Dit is het 200% Koster nieuws in vogelvlucht.
0: Nou, en wat is er dan deze week allemaal in het nieuws geweest? Wat je bij is gebleven, Frank?
1: Nou, ik heb natuurlijk weer sinds een tijdje kunnen we weer genieten van de Formule 1. En dit weekend was een goed weekend. Ze waren natuurlijk in Canada op het circuit Jacques Villeneuve. Of Gilles Villeneuve, de vader van Jacques natuurlijk. Daar is hij naar vernoemd. En ja, het was een goed weekend omdat George Russell uitviel. En ook de twee McLaren's deden het slecht. Die hadden natuurlijk in het begin een verkeerde strategie op de natte banden. En die moesten op een gegeven moment na 2 of 3 rondjes alweer pitten. Dus ja, dat is me bijgebleven.
0: Nou, wat mij deze week is bijgebleven, en dat heeft ook wel een beetje te maken met de woonplaats waar ik vandaan kom. Daar is namelijk een podcast gelanceerd en die gaat over Leidy Kaspersma. Dat is een jonge dame die in eind jaren 70 in één keer verdwenen is. En in eerste instantie hielden ze rekening met moord. Alleen ze hebben haar nooit gevonden. En nu komt er een onderzoek van, het kan ook wel eens zijn dat ze ontvoerd is en naar Noord-Korea is meegenomen. Ja, en daar gaat een podcast over. Echt een heel interessant verhaal.
1: Nou, maar als je dat hoort, dat het allemaal via Libanon is gegaan. En ja, ik ben nu helemaal bij met de podcast, ja? Maar zeker een aanrader. Nou. Wat me ook nog op is gevallen, is een dodelijk schoolbusongeluk in België. In Buggenhout botste een trein op een schoolminibus. 4 mensen kwamen om, onder wie 2 kinderen en meerdere kinderen raakten zwaar gewond. Ja, volgens getuigen zouden de slagbomen dicht zijn geweest.
0: Ja, echt wel een heel naar verhaal, ja. Inderdaad. En heel België is volgens mij ook echt in diepe rouw. Ja, en het laatste op het lijstje wat mij ook bij is gebleven, Frank, is natuurlijk de finale die gisteravond gespeeld werd in, even kijken, de Conference League. Ja, inderdaad. Crystal Palace, die won namelijk zijn eerste Europese prijs. Ja, en die versloeg Rayo Vallecano. Ik weet niet waar het vandaan komt.
1: Dat is Spanje.
0: Is dat Spanje?
1: Dat zijn Spanjaarden.
0: Ja, en aanstaande zaterdag, hè?
1: Zoals de Spaanse zeggen, alles met een V wat een B.
0: Nou, inderdaad. Hey, en aanstaande zaterdag is natuurlijk de finale van de Champions League.
1: Oh, lekker. Heb je er zin in?
0: Ja, ik heb er zeker zin in. Hey, waar ik ook zin in heb, is even zingen.

0: Blijft toch altijd wel een dilemma of je deze plaat nou wel of niet kunt draaien. Deze van Lady Gaga, samen met R. Kelly.
1: Oh, in verband met R. Kelly.
0: Ja, in verband met R. Kelly natuurlijk. Die zit volgens mij behoorlijk lang achter slot en grendel, heb ik me laten vertellen. Een jaar of 20, 30 geloof ik.
1: Ja, een beetje hetzelfde probleem als Ali B. en ja. Marco B. En hoe heet hij van achternaam?
0: Marco B.? Marco Borsato. Marco, ja, maar Marco Borsato is vrijgesproken. Hè?
1: Ja, toch is zijn dingetje altijd besmeurd, toch?
0: Ja, kijk, op een gegeven moment zijn zangcarrière is op dit moment wel even een beetje voorbij. Maar daar kunnen we de platen wel weer van draaien.
1: Maar wat ik raar vind, je hebt dus Ali B.
0: Ja.
1: Marco van B.
0: Ja, en dan ga je zeggen dat...
1: En dit is dan R. Kelly. Dus dan is het dus de voornaam waar ze eraf hebben gekot. En als je dat al begint, zeg maar, zo je carrière.
0: Ik moet wel zeggen, het was een leuke plaat, deze van Lady Gaga uit het jaar 2012 alweer. En daarvoor hadden we natuurlijk de hit die op dit moment hot is. Turn the Lights Off. Nou, en dat is natuurlijk wel mooi. We hadden Lady Gaga samen met R. Kelly. En dat heeft natuurlijk weer alles te maken met ons battle.
1: Ja, want deze keer moeten we ook weer tegen elkaar in de ring stappen. En toen was het, wat gaan we deze keer tegenover elkaar zetten? En toen kwam ik gisteren met het idee van, we gaan duets tegenover elkaar zetten.
0: Nou, vond ik een goed idee. En we hebben beide een plaat ingestuurd. En dit is het resultaat waar de mensen uit kunnen kiezen.
2: Are you ready to rumble?
3: En dan nu een battle.
4: Nummer 1.

0: En welke kies jij?
1: Ja, je kunt natuurlijk stemmen op nummertje 1, Bluff and the Counting Crows, Holiday in Spain. Of de tweede, dat was Colin Scott en Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Je kunt stemmen via socials, maar je kunt ook appen naar de studio. Dat is gewoon een appje sturen naar 0548-68-1010. Of wat je maar wilt.
2: Nou, ik ben zeer benieuwd naar de uitslag.
1: Wil je even een tussenstandje?
2: Ja, doe eens even een tussenstandje.
1: Nou, het gaat gelijk op. Volgens mij staat jouw plaat, ik zeg niet welke het is, samen met 2 stemmen op dit moment voor.
2: Oké, en wat was de overall tussenstand op dit moment?
1: Het was
2: 4-3, hè?
1: Nee. Oh, tussen jou en mij.
2: Ja, tussen jou en mij. 4-3.
1: In al die rondes. Ja, jij loopt voor. Ik voel me wel een beetje Rico Verhoeven af en toe. Heb je dat nog gezien?
2: Nou, ik heb het niet gezien. Ik heb het wel gehoord. Dat was een beetje een discutabele beslissing van de scheids, hè?
1: Het was echt... Want ik heb het teruggezien. Ik heb het interview ook gezien bij... hoe heet ze? Die woke op Nederland 3. Dat stuk Zagerijn. Hoe heet ze ook?
2: Dat weet ik zo niet. Wie jij bedoelt?
1: Die ook avond erop is.
2: Jinek.
1: Ja. En die had hem. En het was echt overduidelijk. En toen ging hij ook uitleggen waarom. En hij heeft gewoon gelijk. Hij is gewoon onterecht. Heeft die wedstrijd gestaakt. Anders had hij hem gepakt. Zeker weten. Maar hij stond op punten. Mm-hmm. Stond hij bij 2 scheidsrechters stond hij gelijk. En bij de laatste stond hij 1 punt voor. Dus als het zou eindigen, zou hij al punten hebben gewonnen.
2: Oké. Maar ik ben benieuwd, want ik heb begrepen dat ze wel weer hebben gezegd... er komt waarschijnlijk nog wel een rematch.
1: A part 2.
2: Nou, we gaan het zeker zien. Hey, afgelopen weekend, naast het gevecht wat jij hebt gezien... ik ben bij deze 2 mensen geweest. Suzanne en Freek, en daar kwam ook dit plaatje voorbij. Een mega grote show. 40.000 man per keer, en dat doen ze 10 keer. Als je mijn gedachten...

Meer muziek, meer radio, meer radio. Dit is 200% Koster. 200%

0: Elmo's Fire, Man in Motion kwam uit 1985 en werd John Parr's grootste hit. Hoewel veel mensen denken dat het liedje puur over de film gaat, is het eigenlijk ook geïnspireerd door de Canadese atleet Rick Hansen. Hij maakte een wereldtour in een rolstoel en dat was de Man in Motion Tour om aandacht te vragen voor ruggenmergletsel. Daarom zit de beroemde regel erin: All I need is a pair of wheels. Ja, in Nederlandse top 40 haalde hij de 19e plek en stond 8 weken genoteerd. In Amerika stond hij 2 weken op nummer 1 in de Billboard Hot 100. En John, jij vroeg net of hij nog meer platen had gemaakt. Hij heeft 4 platen die redelijk bekend zijn. Dat is Naughty Naughty. En uit de film The Running Man, Restless Heart. En ook nog Blame It on the Radio. En hier ben ik eigenlijk wel een keer benieuwd naar. Spotify beluisteren. Rock and Roll Mercenaries. En dat heeft hij samen gedaan met Meatloaf.
1: Oké, okay, nou ja, ik heb volgens mijn systeem, mijn computer, heeft hij 1 plaat gehad die in de Nederlandse top 40 heeft gestaan. Tenminste, dat is deze. En die andere kom ik eigenlijk niet tegen. Dus ik ben zeer benieuwd.
0: Ik ga zo even kijken.
1: Zo kom je elke week weer wat nieuws te weten in dit radioprogramma.
0: Lekker leerzaam.
1: Ja, nou inderdaad. En,
0: is ook een leuke jingle. 200% kosten. Lekker leerzaam.
1: Nou, die zien we dan volgende week.
0: Ja,
1: die zien we volgende week dan wel tegemoet.
2: 200% koster. Weerbericht.
1: Ja, laten we eens even kijken naar het weerbericht. Het is bijna gedaan met het mooie weer. We krijgen kans op felle buien. Kijken we even naar zaterdag, dan zien we 80% kans op zon. 20% kans op neerslag. Een minimumtemperatuur van 14 graden. Maximumtemperatuur van 26 graden. Zondag dan 40% kans op zon. 25% kans op neerslag. En 22 graden maximaal. Ja, en zo ziet het er maandag en dinsdag ook op dit moment uit. Ja, dan denk ik dat het wel een beetje gedaan is met het mooie weer.

0: The Boss, oftewel Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. En dat hadden we natuurlijk Miranda en Vamos a la Playa. Het was natuurlijk een fijn zomers plaatje. Weet je van wie het origineel was van die plaat?
1: Ja, het was ergens in de jaren 80, toch?
0: Ja, Playahita.
1: Playahita.
0: Ja, Playahita. Frank Koster.
1: Yes.
0: Jij bent weer op onderzoek geweest, hè?
1: Ja, druk geweest.
0: Oh. Nou gaat mijn computer dingen doen die hij eigenlijk niet moet doen. Dus dat gaan we even veranderen. Ja, jij was druk geweest.
2: Benzineprijs.
1: Hoger.
2: Of lager.
1: Ja, we gaan kijken naar de benzineprijs. John, wat denk jij deze week? Is die hoger of is die lager?
0: Nou, ik denk dat die deze week weer wat gestegen is.
1: Nee, dan zit je fout. Hij is van 2,388 naar 2,387 gegaan. En dat is een verschil van 0,1 cent. En als je dat gaat kijken in percentage, is dat een verandering van 0,04%. En dan een daling.
0: Nou, kijk, dus dat heb je dan weer lekker verdiend, hè?
1: Nou,
0: dat,
1: ik ben van de week even naar Duitsland gereden, John.
0: Mm-hmm.
1: Wow. Lekker,
0: wat betaal je daar tegenwoordig voor een litertje?
1: Ik was 2,47 kwijt.
0: 2,47. Nou ja, vind ik ook niet heel goedkoop.
1: 2,04 euro. Nee, het is niet goedkoop. Maar als je dan weer langs de snelweg rijdt en je ziet staan 2,37, 2,38. Ja, dat is een rip uit je lijf, jongen.
0: Ja, nou inderdaad. Hey, maar loont het zich wel om vanaf hier richting de Duitse grens te rijden? Of moest je sowieso daar zijn?
1: Als je een paar slof sigaretten meeneemt, wat drank en dat soort zaken. En natuurlijk wat ook relatief goedkoop is, is alles wat je normaal gesproken bij de drogist koopt. Dat staat ook goed te doen, hoor.
0: Hmm.
1: Daarom ruik ik nu ook eindelijk een keer fris.
0: Ja, nou, ik ga nog eens een keer dat ik denk van een kratje pils of zo. Dat scheelt toch ook al redelijk gauw een paar eurotjes op een kratje. Dus, ze hebben daar lekkere pils.
1: Nou, en sterke drank ook wel, John. Ik had allemaal van die kleine... dit is al een tijdje terug, maar we hadden een feestje. En ik had gezegd, jongens, kom allemaal bij mij indrinken. En ik had allemaal van die shotjes geregeld. En ik was dus bij zo'n tankstation. En hadden ze allemaal van die kleine flesjes. En die kostten allemaal een euro. Terwijl je hier echt 6, 7 euro voor zo'n klein flesje had. En toen heb ik een hele grote flesje. Je wilt het niet geloven. Ik had het jaren niet gehad. En in mijn verbeelding was dat top. Maar dat ging om een flesje Feigling. Ken je dat nog?
0: Ja, dat is met het vogeltje erop, toch?
1: Nee, met zo'n blauwe paars dekseltje.
0: Ja, dat is een zwart etiketje met een groen randje eromheen, toch?
1: Ja, en een paas. Ja, ik weet het niet. Maar in mijn gedachten was het heel lekker.
0: Ja?
1: Nee, was het toch niet.
0: Je smaak is wel veranderd in de afgelopen tijd.
1: Ja, absoluut.
0: Hey, Frank Koster, we gaan ook nog even een recap van de battle doen. We hebben natuurlijk elke week een battle waarin wij tegen elkaar battelen. En dan kiezen we in een bepaald genre een plaat. Mm-hmm. Deze week was het duetten.
1: Ja.
0: Ik moest wel even denken. Ik denk duetten. Ja, ik denk eerst John Travolta en Olivia Newton-John met... I'm the one and only. Nee, ik denk, dat gaan we niet doen.
1: En ik had ook Marco Borsato en Treintje Oosterhuis. Nee, ik leef niet in een wereld zonder jou.
0: Ja, ik had Sineke en vader Abraham.
1: Oh, dat was een knijter, zeg. Want ik weet wel, als je dat soort... als je dat bij mij op de dingen zat... Want ik heb natuurlijk best wel piraten die ook bij mij dingen laten maken.
0: Ja.
1: Nou, dan was je binnen geweest.
0: Ja, dan was ik inderdaad binnen geweest. Nou, en ik heb nog even gedacht, en daar denk ik dat ook een goeie was geweest. Je hebt natuurlijk André Hazes. Die heeft een Nederlandstalige plaat gemaakt, volgens mij in het kader van Oranje. Wat ook een duet is.
1: Oh.
0: Dus dat had ook zomaar gekund.

0: mooie toch wel van deze Imagine Dragons is, als je eigenlijk al hun platen luistert. Ze verschillen allemaal van elkaar. De steltjes zijn anders en dit was hun stijl in 2017. Thunder en daarvoor hadden we natuurlijk Bruno Mars, de hitmachine van dit moment. Nou, we gaan eens even kijken of er nog wat opmerkelijke nieuwtjes zijn in de wereld.
1: Ja, dat is het, John. Er is al opmerkelijk onderzoek waar sommige mannen, zoals jij en ik, John, niet heel blij van worden. Want uit internationaal onderzoek blijkt dat vrouwengezichten over het algemeen veel aantrekkelijker worden gevonden dan mannengezichten. En het opvallende is, vrouwen vinden vrouwengezichten zelfs het mooist. Dus vrouwen vinden ook vrouwen het mooist. Hè? Zoals, en dat verschil zie je ook wereldwijd terug. Dus we kunnen ook nergens anders heen gaan, John.
0: Mm-hmm.
1: Het is gewoon een wereldwijde trend. Al wordt het naarmate we ouder worden, zeg maar rond je 80ste, is het verschil dan ongeveer weer helemaal gelijk. Dus ja, dames horen goed op de wereldranglijst gezichtskunde. En ja, jij en ik moeten het doen met onze charme, humor en goede gesprekken.
0: Nou, dan zie je wel goed inderdaad.
1: Maar dat is toch ook een beetje hetzelfde als de vraag, John. Ik ga hem jou stellen. Ben je liever lelijk en slim dan knap en dom?
0: Oh Frank, dat vind ik een hele moeilijke.
1: Ik heb er een antwoord op, maar jij?
0: Nou, ja, ik durf daar zo geen antwoord op te geven.
1: Je moet nu antwoord geven. Het is een soort zwaard van Damocles wat boven je hoofd hangt.
0: Nou ja, dan
1: wacht misschien even, we doen het anders.
0: Ja.
1: Patat of pizza?
0: Pizza.
1: Zomer of winter?
0: Winter.
1: Lelijk en dom? Lelijk en slim of dom en knap?
0: Geen idee.
1: Oh, wat ben jij slecht.
0: Ik vind het gewoon lastig. Dat zijn toch vragen, daar kun je toch niet zoveel mee?
1: Nee, maar als ik de keuze heb.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, je ziet wel vaak dat knappere mensen het wat aangenamer hebben.
0: Mm-hmm.
1: En ik merk op een gegeven moment dat slimmere mensen vaak meer piekeren.
0: Ja, dat is inderdaad wel.
1: En als je dan heel veel
0: ook
1: kunt piekeren en je ziet er ook nog niet uit, dan pieker je weer over je uiterlijk.
0: En
1: als
0: dan blijf je zo'n cirkeltje.
1: Jij dom bent, dan heb je niet door dat je knap bent. Of dat er, weet je, dan ga je ook naar huis van je werk en dan denk je, oh, wat heb ik vandaag ook alweer gedaan? Terwijl als je heel slim bent, dan ga je over alles napiekeren en denk je, heb ik dat wel goed verwoord en ging dat gesprek wel lekker? Dan is het soms toch wel gewoon lekker om gewoon een beetje dom en naïef te zijn en dat ondertussen mensen allemaal aandacht tegen zijn van, hey, kan ik jou even helpen?
0: Nou, kijk, tot zover.
1: Jij niet eens?
0: Ja, dat vind ik niet. Zo heb ik daar nog nooit naar gekeken, dus ik moet het even op binnen laten werken.
1: Nou, komen we uur twee op terug.
0: Nou, dat kunnen we inderdaad doen. Hey, iets heel anders. We gaan even naar Italië, waar een toerist zijn rechtszaak heeft verloren om een glas water. Het gaat namelijk om een vrouw en die vroeg in een hotelrestaurant elke avond om kraanwater bij het diner. Maar kreeg in plaats daarvan steeds een fles mineraalwater van €7 aangeboden. Ze wilde zelfs betalen voor het kraanwater, maar het hotel bleef gewoon nee zeggen. Daarop stapte ze naar de rechter van naar het Italiaanse Hooggerechtshof. En die oordeelde, hotels en restaurants zijn niet verplicht om kraanwater te serveren. Ja, ze had ook nog €2700 schadevergoeding geëist. Ja, immateriële schade noemen ze dat dan, hè. Omdat de heel bot had gezegd, je krijgt een flesje en niet wat uit de kraan. Dus met andere woorden, als je naar Italië gaat, kun je beter om wijn vragen dan om kraanwater. Nou, het is maar even dat je dit weet.
2: Je vrouw zei,
3: schatje, zet eens iets leuks op.
2: Jij deed,
3: oh, wat lekker.
2: Eindelijk iets goeds. 200.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 9 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. En daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
4: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de rosse grutto's en je hoort de scholextras. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaat waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
3: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
5: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En ethanol
6: maar
5: is
6: ethanol even gelekt, waar komt dat dan vandaan?
5: Uit een slecht aangesloten toestel.
3: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij verwennen je oren.
0: Radio
7: 350. 92.3 FM.
8: Welkom. Bij een nieuw uur.
9: Ladies and gentlemen, this is the 200% Custer Show.

0: zelfs je schoonmoeder afkeurt.
1: Hé, hey, moet dit nou? Beetje echte muziek zou ook geen kwaad kunnen.
0: Dus prima keuze. 200% Koster.

0: Voor de fans van American Pie, die kennen deze plaat ongetwijfeld, daar zat hij in. The All American Rejects en Swing, Swing. En ik moet heel eerlijk zeggen, als je geluisterd hebt, we zijn ook nog met een andere plaat afgetrapt. Die zat ook ooit in American Pie.
1: Oh, ik heb de eerste plaat niet gehoord.
0: Michael Cimbello, Maniac.
1: Oh ja, die lekker dansen. Dat deed Steve, toch? Of hoe heet hij?
0: De Stiffmeister. Stifler. Stifler. Hé, hey, maar dat waren natuurlijk wel fantastische films, American Pie. En ook wel de eerste drie vond ik wel echt top.
1: En toen ook The Wedding.
0: Vond ik ook nog goed.
1: Vond ik ook goed, ja.
0: The Reunion was ook goed.
1: Ja.
0: Alles eigenlijk met de originele cast was
1: ja,
0: goed.
1: Ja, dat was leuk. Ja. Maar dat had je toch ook met heel veel van die andere series. Of films dat dan op een gegeven moment dan krijg je een nieuwe crew.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dan is het wel een beetje gedaan.
0: Maar we hadden het net even buiten de uitzending om wie jouw favoriete karakter was in
1: Pie. Sowieso Stifler.
0: Ja, Stifler, maar ook...
1: Nadia.
0: Nadia. Nadia from Rusland.
1: Ja, met die donkere haren.
0: Ja, ja,
1: en ik vond natuurlijk, wat ik ook geniaal vond, was Stifler's Mom.
0: Ja, Stifler's Mom, ja.
1: Daar is ook een liedje over, hè?
0: Oh, dat weet ik niet. Nou, dan bewaren we die voor de volgende keer. Hey, Frank Koster, je bent deze week volgens mij weer op pad geweest.
1: Ja, lekker.
0: Lekker uitgerust hier eruit. En,
1: dank je.
0: Ja, we gaan weer raden waar je bent geweest.
2: In welke stad was Frank dit weekend? In welke stad was Frank dit weekend? Kun jij het raden? Tip 1.
1: Ja.
0: Nou.
1: Ik ben dit weekend weg geweest en ik moet zeggen, ik was daar. Ik keek om me heen. Let op tip 1. De plaats ligt tussen landbouw, heide en militair terrein.
0: Landbouw, heide...
1: en militair terrein.
0: Militair terrein. Dan ga ik toch wel automatisch, denk ik, richting de Veluwe.
1: Nou, wij zullen het zien.
0: Ah, de Veluwe. Ja, dames en heren, dat had u even moeten zien. Zijn oogjes gingen iets omhoog. Ja,
1: dat was mijn pokerface, John. Dat was mijn pokerface.
0: Nou, zo dadelijk tip nummer 2. En dan gaan we kijken of ik inderdaad richting de Veluwe moet of totaal ergens anders naartoe.

0: Gone, Gone, Gone, David Guetta samen met Tones and I. En volgens mij deed Teddy Swim ook nog mee in deze plaat.
1: Jazeker.
0: Staat niet in mijn radio als zodanig ingeprogrammeerd, maar dat moet ik dan nog even aanpassen. Dus, en daarvoor hadden we natuurlijk Avril Lavigne en Skater Boy. Hey Frank, we zitten natuurlijk nog steeds midden in de battle. En we gaan even kijken welke twee platen tegen elkaar staan.
2: Are you ready to rumble?
3: En dan nu... Een battle.
4: Nummer 1. Misschien.

0: En welke kies jij?
1: Joor, als eerste natuurlijk Bluff en The Counting Crows, Holiday in Spain. En als tweede Callum Scott en Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.
2: Ja, en tegen het eind van dit radioprogramma gaan we bekendmaken wie deze battle wint. Hey, kijk eens Frank wie in de studio is.
3: Hey, ja. Ronnie.
2: Hey. Hoi. Nee, plaats.
3: Ja, ga zitten.
2: Hij zit al.

0: Welkom bij Zomerzen met Ron van der Linden. Goedenavond, John en Frank. Zijt jij goed te pas?
1: Jazeker. En jij?
2: Ja, ook. Met mij gaat het ook goed.
0: Fijn. Dan ga ik nu rampjes starten. Adem in. Adem uit. Doe je ogen even toe.
2: Oké. Okay.
0: Tenzij je in de volle zon ligt. Dan zie je toch al niks meer door die dikke laag zonnecrème. Adem diep in en ruik de zomer. Een vleugje kokos, warm asfalt. En ergens drie tuinen verder iemand die zijn worstjes compleet naar de vaantjes heeft gegrild. Voel hoe uw lijf stilletjes aan ontspant. Behalve dat ene stuk op uw rug waar je zelf niet bij kon met insmeren. Dat staat nu spiritueel in brand.
3: Doe dat maar even.
0: Laat uw gedachten rustig wegdobberen als een opblaasflamingo op zee. Zonder plan, zonder stress, maar wel met een klein beetje paniek. Adem uit. Laat alles los.
3: Alles.
0: Behalve uw zonnecrème, want innerlijke rust is schoon, maar derde graad spijt is toch minder plezant. En zeg zachtjes tegen uzelf: ik ben kalm.
3: Ik ben kalm.
1: Ik ook.
0: Ik ben warm.
1: Ik ben warm.
0: Ik ben een smeltende frikandel met innerlijke vrede. En dan nu terug naar de zomerse hits bij 200% Koster.
4: Autoramen open en de radio op 10.
5: 200% Koster. Het is 10.

0: Ja mensen, Lucas en Steve en The End of Time, zomerse klanken op je radio. Ja, en ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij op een toeristisch zomers plekje bent geweest.
1: Tip 2. Ja, ik had net als eerste tip gegeven, de plaats ligt tussen landbouw, heide en militaire terreinen. En dan nu tip 2. Ja, de groei kwam niet uit een oude havenverleden, maar uit ligging en instellingen. Dus uit liggingen en instellingen.
0: Liggingen
1: en instellingen.
0: En instellingen. Instellingen. Oké. Okay. Nou, ik zit op de Veluwe.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Liggingen en instellingen. Wat moet ik me dan bij liggingen voorstellen?
1: Ja, dat is een goeie.
0: Nou, laat ik zo zeggen. Ik heb eigenlijk drie plaatsen waarvan ik denk van die zouden het kunnen zijn.
1: Ja.
0: Dat is Kootwijk.
1: Ja.
0: Maar dat denk ik eerlijk gezegd niet, want daar is niet zoveel te beleven. Dan zou ik kunnen denken dat je in Hoenderloo bent geweest. Want dat is natuurlijk ook op de Veluwe. Mm-hmm. Is ook wel toeristisch. Of je bent in Apeldoorn geweest.
1: Ik heb nog geen goed antwoord gehad. Nee.
0: Nou, dan ga ik nog even verder nadenken. Er zijn natuurlijk plaatsen genoeg. Dus ik heb er nog wel een aantal. Maar ik ga nog even tip nummer 3 afwachten.
2: 200% koster. Weerbericht.
0: Nou, dan gaan we ondertussen ook even kijken naar het weerbericht. Ja, het is een beetje gedaan met het mooie weer de komende dagen. We zien zaterdag 80% kans op zon. Maar ook 20% kans op neerslag. Een minimumtemperatuur van 14 graden en een maximumtemperatuur van 26. De wind komt uit het noordoosten en heeft een kracht van 3. Zondag dan 40% kans op zon. 25% kans op neerslag en een minimumtemperatuur van 14 graden. En maximaal 22 graden. De wind komt uit het westen en heeft een kracht van 3. De rest van de week temperatuur zo rond de 20 graden volgende week. Ja, kan er niet zo heel veel aan veranderen. Misschien dan toch maar een reisje boeken richting Ibiza.
1: Ik ga met je mee.
0: En daar gaat deze plaat dan weer over, hè? I took a pill in Ibiza.
1: Mike Posner.

0: The Fever Dream van Alex Warren. De nummer 1 op dit moment in de Nederlandse top 40.
1: 200% kostig. Formule 1 update.
2: Racing Bulls heeft gereageerd op de kritiek van McLaren-CEO Zak Brown. Brown uitte zijn zorgen over de nauwe band tussen Racing Bulls en Red Bull. Hij stuurde hierover een brief aan de FIA-president Mohammed Ben Sulami. Alan Permant verdedigde samenwerking tussen beide Red Bull-teams. Volgens hem werkt de Racing Bulls volledig binnen de technische regels. Het team neemt onder meer toegestane onderdelen af van Red Bull Racing. En Permain zegt dat het juist veel meer werk kost om de regels na te leven.
0: Ja, ik vind het dan wel weer makkelijk, hè? Dat je gewoon op een gegeven moment dan denkt van, nou, daar ga ik commentaar op geven.
2: Ja, maar zij kopen de motor in bij Mercedes.
0: Nou ja, Zak Brown heeft daar wel iets over gezegd. Want hij heeft gezegd dat ooit een eigen F1 motor gaat ontwikkelen. Ja, volgens de McLaren topman moet dat financieel wel haalbaar zijn. En McLaren heeft in de Formule 1 nog nooit zelf een motor gebouwd. Brown zegt dat het team momenteel zeer tevreden is met de Mercedes motor. Ja, ze gaan wel kijken, want we krijgen straks de terugkeer van de V8 motor. En daarin kan natuurlijk zelf ontwikkelen ook nog een rol spelen.
2: En er is een discussie ontstaan over het gebruik van strafpunten in de Formule 1. Autosport meldt dat 2026 nog geen enkele strafpunt is uitgeduld. En dat is natuurlijk wel erg opvallend, omdat er meerdere incidenten zijn onderzocht. Ook zware straffen leiden dit jaar niet automatisch tot punten op de superlicentie. De FIA en stewards lijken een soepelere lijn te hanteren. De aanpak moet voorkomen dat coureurs voor kleine fouten richting schorsingen gaan. Toch klinkt de vraag of het systeem daardoor nog wel genoeg afschrikt.
0: Nou, we gaan het zien. Hey, en Gucci die stapt vanaf 2027 officieel in als titelsponsor bij Alpine. Het team gaat rijden als Gucci Racing Alpine Formula One Team. Nou, je zult het maar elke wedstrijd moeten uitspreken. Daarmee wordt Gucci de eerste luxe modenaam als titelsponsor in de F1. Ook de kleurstelling van Alpine gaat veranderen in de Gucci kleuren. De huidige blauw en roze leverage verdwijnt daarmee naar de achtergrond. Volgens Alpine past de samenwerking bij de groei van het team. Nou, ik ben zeer benieuwd.
2: Ik zit ondertussen even te kijken op de Gucci-kleuren, John. Mm-hmm. En dat lijkt toch wel heel veel op...
0: Daar kun je wel wat moois van maken.
2: Aston Martin-kleur.
0: Ja, daar kun je inderdaad wel wat leuks van maken. Nou, we gaan het zien in 2027. Tot zover, dames en heren, het wekelijkse Formule 1-nieuws-update bij 200% Koster. Ja, en we hebben natuurlijk ook nog een update nodig voor tip nummer 3.
2: Tip 3. Ja, ik had je al verteld, de plaats ligt tussen landbouw, heide en militair terrein. Tip 2 was, de groei kwam niet uit een oude haven verleden, maar uit de ligging en instelling. En deze plaats hoort sterk bij de westelijke rand van de Veluwe. Noordoost, zuidwest.
0: Ja, dan valt Apeldoorn af.
2: Ja.
0: Nunspeet valt ook af. Denk ik dat ik nog iets lager moet gaan zitten. Dan kom ik... wat heb ik dan nog eigenlijk? Amersfoort zit helemaal onderaan.
2: Dat is zuid.
0: Wageningen kan het ook niet zijn.
2: Nee, want dat is...
0: Epe? Nee. Epe.
2: Is het jouw gok?
0: Epe of Ede? Epe.
2: Het is Ede!
0: Ede,
2: oh, dit is de eerste keer dat je hem niet raakt. Hoe vaak hebben we er langs gereden, John?
0: Ja, regelmatig. Maar ja. Licht het eens even toe dan. Liggingen en instellingen. Dat,
2: Van de ligging, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb mijn blaadje weggegooid met aantekeningen. Ja, ik heb het hier weer.
0: Mm-hmm.
2: Ja, het was zoveel. Ik moet alles noteren.
0: Ja.
2: De plaats ligt tussen landbouw, heide en militair terrein.
0: Nou ja, dat
2: is logisch.
0: Ja?
2: De groei kwam niet uit havenverleden, dus er is geen rivier of wat dan ook in de buurt. Maar uit ligging en instellingen. De groei kwam dus door bedrijven en instellingen die daar kwamen. Daardoor kwamen er heel veel mensen wonen. Bijvoorbeeld militairen die daar allemaal op de kazerne moesten. En tot slot, het hoort sterk bij de westelijke rand van de Veluwe. En dat klopt.
0: Nou, en je hebt je prima vermaakt, zo te zien.
2: Nou, wat een weer, hè?
0: Ja, je ziet er ook wel uitgeslapen en uitgerust uit. Dus dit weekend weer een tripje te gaan.
2: Hé, volgende week radio?
0: Volgende week hebben we zeker radio.
2: Ja, dan moet ik weer een weekendje weg.
0: Nou, ik ben zeer benieuwd waar je dan naartoe gaat. Hé, wij gaan nu even terug naar 1997. We hadden een aantal jongens en die maakten leuke plaatjes.
2: Oh, deze had je boven je bed hangen, hè?
0: Nou, niet alleen boven mijn bed.

0: En dat is de titel van deze plaat. Voor je van me houdt, Jaap Reesema. En die plaat komt uit 2021. Daarvoor gingen we terug naar de jaren 90 met The Backstreet Boys en Everybody.
1: Zo, tijd voor opmerkelijk nieuws. En dan gaan we naar de Efteling, want ze gaan daar de komende winter een nieuwe attractie openen waarin je zelf een beetje piloot mag spelen. De attractie heet Raven Ring. En het komt in het Ravelijngebied van het park. Bezoekers stappen in de voertuigen die op raven lijken. En dan kunnen ze met de hendel zelf bepalen hoe schuin ze door de lucht vliegen. Je gaat niet meteen compleet over de kop, maar het gaat wel tot zo'n 5 meter hoogte. En ongeveer met 40 km per uur. De rit duurt ongeveer 1,5 minuten, dus dat is kort. Maar wel precies lang genoeg om lekker stoer te doen naast degene waar je naast staat natuurlijk. Ja, de Efteling maakt er zelfs van vliegen nog gewoon een sprookje. Kortom, geen bezemstil nodig, maar gewoon instappen en gaan.
0: Ben jij van pretparken?
1: Nee, niet van pretparken, want jij kent mijn geduld.
0: Uh-huh.
1: Ik kan niet langer in de rij staan dan 15 minuten.
0: Nee, maar
1: dan
0: attracties, vind je dat wel leuk?
1: Ja, ik ben wel van de attracties. Mm. En tegenwoordig heb je dan zo'n ADHD-pas.
0: Ja.
1: En ik heb officieel ADHD, dus...

0: dus jij mag sneller daar binnen.
1: Nee, maar dan kun je dus gewoon echt overal de leven. Kom je aan, dan laat je even stempel en dan zeggen ze 12:40, over een half uur mag u meteen doorgaan. Ja. En dan mag je dan een paar keer doen. Maar goed, ik heb het nog nooit gebruikt, want ik trek het gewoon niet.
0: Nee, nou ja, dat kan natuurlijk. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind een pretpark wel leuk. Maar ik ben het wel met je eens, als ik een half uur moet wachten voor één attractie en je bent dan €80 kwijt voor een kaartje. En je hebt dan 10 attracties waar je in wilt en je hebt er uiteindelijk maar 5 gehad. Dat vind ik dan ook wel jammer.
1: Nou, weet je, ik ben toen 3 dagen naar, of 2 dagen, 3 dagen ben ik naar Disneyland geweest.
0: Hmm.
1: En op zich was dat echt heel erg leuk. Alleen ik wou heel graag in de Pirates of the Caribbean.
0: Mm-hmm.
1: En er stond echt een gigarij. Maar goed, dus het begint buiten en dan gaat het naar binnen. En je moet je voorstellen, het is een beetje moerasachtig en zo. Dus ik denk, vooruit, laten we het doen. Dus ik sta er halverwege in de tunnel en toen had ik er een uur op zitten. Hoor je in één keer een Franse dame. En ik spreek geen woord Frans en dan hoor iemand achter mij. Oh, kloten. Ik zeg, wat is er? Ja, er is een probleem. Wij zaten dus vast, dus we konden ook niet meer terug.
0: Nee.
1: Vooruit. Dus toen hebben we daar nog een half uur gewacht voordat hij het weer deed.
0: Ja.
1: En in totaal heb ik toen 2,5 uur moeten wachten op een rit van, het was wel 4 minuten, maar...
0: Het waren dan twee zinvolle uren die je besteed hebt voor 4 minuten plezier.
1: Ik doe nooit weer.
0: Nee, snap ik. Hey, zo dadelijk gaan we nog even kijken van wat de uitslag van de battle is, maar ik heb ondertussen nog 1 plaatje die we eerst even gaan draaien.
2: Dit zijn John en Frank Koster. 200% Koster.

0: Gigi D'Agostino en L'Amour Toujours. Nou, de hele laatste plaat van...
1: L'Amour Toujours is toch leven, nee? L'amour, de liefde van de dag? Of hou van de dag?
0: Ja, zoiets denk ik.
1: L'Amour Toujours.
0: L'Amour Toujours. Het is in elk geval geen Italiaanse, het is wel een Italiaanse DJ.
1: L'Amour is Frans. L'amour. Toujours is vandaag.
0: Vandaag. Ja.
1: Leef, lief, l'amour, hou van.
0: Hou van vandaag.
1: Of, nou, ja, lekker, lekker diep.
0: Kijk,
1: lekker
0: heel diep. Heel diep gebracht, inderdaad. Oh. Hey Frank Koster, we hadden natuurlijk de battle die we nog even af moeten maken. Twee platen die tegenover elkaar stonden. Duetten, dat was de categorie waar we vandaag in konden kiezen. En welke artiesten hadden we?
1: Wij hadden Bluff and the Cotton Grows, Holiday in Spain. En we hadden Callum Scott en Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody.
0: Nou, ik ben zeer benieuwd. Hou ons niet langer in spanning. Open die gouden envelop. Wie is de winnaar?
1: De gouden winnaar en de man met de meeste stemmen, dat ben jij. En
0: nou,
1: wat voor plaat is dat dan, John?
0: Ik had de Bluff and the Cotton Grows, Holiday in Spain. En dat was mijn duet. Nou, ik ben blij dat ik hem vandaag weer gewonnen heb.
1: Dan staat het onderling 5-3 voor jou.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb zo'n beetje het gevoel dat al mijn tanden los liggen. Zoveel klappen krijg ik van jou. Ik voel me een beetje Rico Verhoef.
0: Nou, volgende week een nieuwe kans. Ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van.
1: Ja, ga je dat maar doen?
0: Ja, ik ben een weekend weg.
1: Ja, ik heb het gehoord.
0: Ja,
1: cool.
0: Ik ga een weekend onder in Nederland. En jij, ga je nog weg?
1: Ja, ik moet weer op onderzoek.
0: Oh, kijk. Nou, ik ben zeer benieuwd waar jij naartoe gaat. Voor hetzelfde geld komen we elkaar dateren. Je weet het
1: ja,
0: niet.
1: Ja, ligt eraan. Want ik heb weet je hoe ik het doe?
0: Nou?
1: Hoe heel veel mensen vragen, hoe beslis je dat nou? Ik heb een landkaart.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb de ogen dicht. Ik pak er gewoon een dartpijltje. Ik kijk de andere kant op. Ik gooi. En waar die terechtkomt, daar ga ik heen.
0: Nou, ik ben zeer benieuwd waar we volgende week uitkomen. Ik zou zeggen, fijn weekend. Ja, voor hetzelfde geld kom je in Spanje terecht, als je dat zo doet. Of is het alleen een kaart van Nederland?
1: Nou, ja, eigenlijk een kaart van Nederland, maar misschien net over de grens Duitsland-België zou kunnen.
0: We gaan het zien. Dag!

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt een verslaggever.
3: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
2: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen 2 ouders uit Dalfsen die hun 2 kinderen ontvoerden eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
4: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn. Nee.
2: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstel in Leeuwarden daar niets mee te maken. Dan het weer. Vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
6: Verzekeringen en hypotheken.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijssen-Holte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, luisteraars. Weet u welkom bij Jazz at Night, het jazzprogramma van uw lokale omroep. Mijn naam is Reijer Dorrestein en samen met u hoop ik ook vanavond weer van een uurtje fijne jazzmuziek te gaan genieten. We beginnen vanavond met Bill Evans. In de liner notes van het debuutalbum van Bill Evans, New Jazz Conceptions, introduceerde producer Orrin Keepnews de 27-jarige als Bill Evans, de iets wat verlegen en studenticoos uitziende jonge pianist. Maar Evans was blijkbaar studenticoos genoeg om 4 nieuwe songs te schrijven voor zijn eerste album als leider, dat in september 1956 werd opgenomen. Hij was ook verlegen genoeg om ze te verbergen tussen een paar veilige standards. Waltz for Debbie, opgedragen aan zijn nichtje, en nu een van de fraaiste standards in de muziekgeschiedenis, was verstopt op kant 2 als een solo van nog geen anderhalve minuut. Luistert u naar deze oerversie.

Nog een wals, nu van het tweede album van Bill Evans als bandleider. Deze jazz standard, geschreven door Walter Kelly's Gross, laat een gerijpte Evans horen in het gezelschap van Sam Jones op bas en Philly Joe Jones op drums. Pas uitgeroepen als new star op zijn instrument door Downbeat, had Evans tenslotte ingestemd met de opname van zijn tweede album als leider. Die opname vond plaats op 15 december in 1958, 27 maanden na zijn debuutalbum. Altijd bezorgd als het ging om zijn gevoelens uit te drukken, voelde hij zich er nog niet eerder klaar voor. Tenderly.

Dan nu Night and Day, de Cole Porter Standard. Oorspronkelijk gecomponeerd voor de musical Gay Divorce in 1932. Die begint met een expressionistische percussie van Philly Joe Jones, de favoriete drummer van Miles Davis in die tijd, die overigens maar zelden met Miles wilde spelen. Deze dynamische versie komt van Everybody Digs Bill Evans, een album met quotes van Miles Davis, George Shearing, Ahmed Jamal en Julian Cannonball Adderley op de voorkant van de hoes. De reactie van Bill Evans op deze hyperbol was even droog komisch als karakteristiek. Waarom hebben jullie mijn moeder niet om een citaat gevraagd? Night and Day.

Gaan we verder met fluitist Herbie Mann. Aan het eind van de 50er jaren, toen deze sessie werd opgenomen in New York, had Herbie Mann zijn jazz sound op fluit al gevonden en zijn liefde voor Afro-Cubaanse ritmes. Wie konden beter de bebop en Latin ritmes laten samensmelten dan de bop-pioniers als trombonist Curtis Fuller en de tenorgigant Johnny Griffin, maar ook het Afro-jazz-ensemble van Machito. De beroemde Q-bop-bandleider had natuurlijk al zijn legendarische opnames gemaakt met Charlie Parker en Dizzy Gillespie toen hij in 1958 de studio binnenkwam met Herbie Mann en zijn Jazzman. De ironische titel Brazilian Soft Shoe, overigens, is een eerbetoon aan een soort Braziliaanse tapdance met schoeisel met zachte zolen.

De Afro-Cubaanse classic Carahan, geschreven door de Puerto Ricaanse trombonist Juan Tizol voor het orkest van Duke Ellington, was al 25 jaar een jazzstandard toen Herbie Mann en zijn mannen hun versie opnamen voor het album Flautista in 1959. Het werd pas in tweede instantie opgenomen omdat er nog studiotijd over was toen de geplande nummers voor die dag al waren opgenomen. Herbie Mann vertelde aan Leonard Feather: ik zei tegen de technicus om de band te laten lopen en zei toen tegen de mannen: oké, we hoeven niet meer op te nemen, laten we maar wat improviseren. Dus we begonnen gewoon te spelen en iedereen was heel ontspannen. We schakelden heen en weer tussen normale vierkwart en een soort van Montuna Roomba. Caravan.

0: Council President, the Chamber of Commerce, and the next president of Cuba, Fernando.
1: Sonny meets Hawk. Twee giganten op tenorsax. De bos van de moderne tenorsax en de vader van de jazzsaxofoon. Allemaal uitspraken die slaan op het album dat in juli 1963 werd opgenomen in New York City. Behalve Sonny Rollins en Coleman Hawkins hoort u Paul Bley, piano, Henry Grimes, bas, Roy McCurdy, drums. Het openingsnummer, een compositie van Jerome Kern met de titel Yesterdays, vind ik persoonlijk een van de beste van de plaat. U hoort de introductie van Rollins. Hawkins speelde de eerste chorus en Rollins de tweede. En zo wisselen zij elkaar af, ook in de derde chorus en de finale van Yesterdays.

Concorde is het titelnummer van een album dat de Modern Jazz Quartet opnam op 2 juli 1955 in Nola's Penthouse Studio in New York en is gewijd aan de Place de la Concorde in Parijs. De titel was echter niet gekozen vanwege de betekenis, het plein van de eenheid, en ook niet vanwege het feit dat het grootste openbare plein van de Franse hoofdstad is, gebouwd rond een Afrikaans artefact, namelijk de obelisk van Luxor. De componist John Lewis verklaarde in een interview dat de titel Concorde zijn genegenheid voor Frankrijk liet zien en dat de klank van de naam zich prima leende voor een muzikale compositie. Deze fuga met zijn jazzy 8-maats opening leeft en ademt de essentie van het Modern Jazz Quartet, vooral in de geïmproviseerde passages. Concorde.

We zijn terug in Parijs voor het volgende nummer. Een huldebetoon aan het metrostation van het 15e arrondissement. De oorspronkelijke compositie van John Lewis was het openingsnummer van het album Fontessa. Het eerste album van het Modern Jazz Quartet voor hun nieuwe label Atlantic Records. Het contrapuntische spel van vibrafonist Jackson en pianist Lewis is echt verbazingwekkend bij dit nummer. En samen met drummer Connie Kay swingt de band in het melodische gedeelte alsof er geen morgen meer is. Luisteren wij naar Versailles, oftewel Porte de Versailles.

Fontessa is een kleine suite geïnspireerd door de Commedia dell'arte uit de Renaissance, schreef John Lewis van het Modern Jazz Quartet in de liner notes van deze opname uit 1956. De suite wordt gevormd door een prelude als introductie op het thema, gevolgd door een lui swingend deel met een intense vibrafoonsolo die misschien het karakter van de harlekijn kon zijn, zoals Lewis schreef. Het tweede deel wordt moderner en de piano improviseert, zoals Lewis noteerde, wellicht de Pierrot. Het derde deel, dat nog moderner is, introduceert het hoofdmotief, zoals Lewis uitlegt, en portretteert de pantalone in de drumimprovisaties. De Fontessa zelf is waarschijnlijk een vervangster voor het karakter van Columbina, Fontessa.

Met de klanken van Little Darling, uitgevoerd door Count Basie en zijn orkest, zijn we weer aan het eind gekomen van Jazz at Night. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat u er volgende week weer bij bent. Tot slot nog een citaat van Bill Evans. It bugs me when people try to analyze jazz as an intellectual theorem. It's not, it's feeling. Voor nu of straks wens ik u wat rusten en voor morgen gezond weer op. Dag.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch heeft de vergunning verleend die nodig is voor de 2 optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouch noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in de gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Een albino-buffel in Bangladesh met de bijnaam Donald Trump wordt toch niet geslacht op het aanstaande offerfeest. Het dier kreeg de naam van de Amerikaanse president vanwege zijn opvallende witte kuif en was eigenlijk al verkocht om ritueel geslacht te worden. Maar de regering van Bangladesh heeft daar nu een stokje voor gestoken. Ze vreesden dat er te veel mensen op af zouden komen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom besloten dat Donald Trump nu naar een dierentuin gaat. Het weer, het is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran, ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredoom. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer. Vannacht overwegend droog. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Zeppen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.
1: Aan stuurboord liggen kapers lief.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na 2 aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Daardoor zou er ruimte moeten komen voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Er zouden ook afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran. Ook moet president Trump er nog mee instemmen. Vice-president Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël wordt al langere tijd beschuldigd van seksueel geweld tegen onder meer gevangenen. Zo bleek uit onderzoek van Save the Children dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. Israël reageert woedend op de vermelding en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.